0: Ay, wala mani. O pati ni mani. Ay. O minangok sa balate. Ego matenta o sinye yung puluhan. Ani tutume nga mo ne kasa. Una mali, isa basa. Ay, nangok sa balate. Ego matenta o sinye yung puluhan. Ani tutume nga mo ne kasa. Una mali, isa basa. Ay, wait. Pase wang nga lipia. Pase mali mistita. Ay, upume kasa ulong chita. Ay, una mali. Ay, pase wang nga lipia. Ay,
1: Taning bolega man. Kona lang funuga kona wena man. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,